0: Nou, nou, ik heb om Nadal de hey Britney Spears. Als je dat throwback, oops, I did it again. Ik heb ze erdoor.
1: Wow.
0: Is het dan nog zijn naam zelf? Hij is Bonjour,
1: Kvira. Bonjour.
0: Atleta Velodo, Embaran, Spera, Letjes, als je heeft daar kom. Jamie Uterin, Aunek, Minar Wayne. Al dat op de On Bay Breakfast.
1: Hier voor de holiday.
0: Ecco.
1: Onk mee, mama importa.
0: Terrent in Zablura, min Malaga. Kem dom, ga me stijm. Ga
1: me stijm.
0: Kif moord, tijd in dat
1: zijn? Ah, tijep, oh, tijep.
0: Sabi, ha Malaga? Tijd
1: in de laatste nara, Malaga sabi hafna.
0: Hafna moord, kijk.
1: Nee, laat je, atma kont moord, obviamente. So, atma moord, dat kinda ta Spanja jena. Jena Madrid, bis tam moord Spanja.
0: Dik il-fejni.
1: Lej l-isfel, kors del sol.
0: L-isfel.
1: Ma l-Mediterran.
0: Sabiħa.
1: Sabiħa ħafna, hemm ħafna xtara, hemm ħafna storja, ovvjament l-ikel u l-ikel.
0: Dik dejje. Jagħmlu paella hemm?
1: Paella.
0: Oh, dar l-tonku.
1: Ara li, imma jekk hekk tajda mhux hekk tittajda x'kull waħda.
0: Tani tgħid paella mhux paella. Paella.
1: Imma hekk jgħidu hawnma. Jekk tmur tgħidlhom paella jibqgħu jċassaw lejk. Ekka, xo ma FM, la fari taħmġu tajdom sewa, tifem?
0: Pa, yeah, yeah.
1: Umba ċem miktar, jom samma mħafn iktar sewa, ma mentax tistan semmi, ma xo ma... Anyways, dak l-ħafna tappa su jekka ħin uħol pa wisi.
0: Ejwa, jena, ejwa.
1: Nitfola li jom, nitfola li jom.
0: Sabi ħasban, ja, kul fej mor tema ġobni. Pozmano, Morgan Wallen, ejdlom, buenos dias.
1: Buenos dias.

0: vitaj bij nog kalt, Maria,
1: ça
0: namlu sorry, hafna Maria, sorry. Memstamel, memstamel, konna vicin, konna vicin.
1: Tnej mint lieta.
0: Ekku, jiddispjaċi naħafna Lura Albank, bla lieta.
1: Ejwa, id-bisserieta, bonġu.